Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote verrassing.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Sint-Truiden komen er mogelijk venstertijden voor zwaar goederenverkeer in het kernwinkelgebied. Voertuigen van meer dan 3,5 ton zouden er alleen nog tussen 6:00 en 10:30 s'morgens mogen leveren. Zo wil het stadsbestuur de verkeersveiligheid verbeteren en tijdens drukke winkeluren meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. Kleinere bestelwagens en koeriers blijven gewoon welkom. Ook de bestaande shop-and-go-regeling blijft behouden. Meer dan 150 handelaars maken daar inmiddels gebruik van. Minstens 12 Limburgse BNB's zijn opgelicht door 4 Nederlandse gasten die wekenlang van verblijf naar verblijf trokken zonder te betalen. In totaal gaat het om duizenden euro's. In Gingelom werden de 4 uiteindelijk door de politie betrapt. Politie en parket zijn een onderzoek gestart en roepen andere gedupeerden op om aangifte te doen. Mogelijk zijn er meer dan 20 slachtoffers. Vandaag blijft het overwegend droog met vooral in de namiddag kans op een lokale bui en mogelijk een donderslag. Het wordt 21 à 22 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met enkele buien en een frisse nacht.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

wat doe je dan? Zie een zot geweld, dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert jij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Volgens cijfers van de federale politie zijn dit jaar al 57 schietpartijen geregistreerd in de 19 Brusselse gemeenten. Daarbij zijn 2 doden gevallen en 21 gewonden, onder wie enkele ernstig. Het overgrote deel van de feiten was gelinkt aan de drughandel van diverse bendes in de hoofdstad. Aan dit tempo breekt Brussel dit jaar opnieuw een triest record. In Colombia zijn na de zware aardbeving van vorige maandag nu al 320 doden geteld. Er zijn ook 4500 gewonden en 260 mensen blijven vermist. De autoriteiten achten het erg onwaarschijnlijk dat zij nog levend gevonden worden. De regering heeft zo pas weer de noodtoestand uitgeroepen voor grote delen van het land om zo sneller geld vrij te maken voor noodhulp. Colombia schat de kost voor de heropbouw op meer dan 11 miljard euro. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt die een aanslag beraamde op het Capitool van New York, het gebouw waar de regering van die staat zetelt. Het gaat om een geradicaliseerde moslima die ook online haat predikte. Undercoveragenten konden haar in de val lokken voor ze kon toeslaan. Volgens de federale aanklager riskeert ze 20 jaar cel. De Red Panthers staan in de tweede ronde van het WK hockey. Daar ging wel een thriller aan vooraf. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze de 0-1 achterstand tegen Ierland ombuigen tot een 2-1 zege. Ook Spanje stoot door als tweede uit de groep van België. Julien Alaphilippe stopt per direct met profwielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. De Tour was zijn laatste koers. De tweevoudige wereldkampioen won ook 6 toerritten en 1 keer Milan-San Remo. Hij had nog een contract voor een jaar bij de Tudor-ploeg. Alaphilippe is 34. In de Conference League voetbal raakte AA Gent thuis niet verder dan 0-0 tegen het Schotse Hibernian. In een match met amper kansen stopte Davy Roef een penalty. In de voorrondes van de Europa League wonnen de beide Belgische teams wel. Anderlecht vlot met 0-3 bij Karat Almaty in Kazachstan. Sint-Truiden stunte thuis bij zijn Europese debuut met een 1-0 zege tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De goal viel diep in blessuretijd. Alle terugwedstrijden vinden volgende donderdag plaats. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met maxima niet hoger dan 20 graden. Het blijft wel overwegend droog. In het weekend krijgen we af en toe de zon te zien.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse brandweer keert terug uit de Hoge Venen na 5 zware dagen van onafgebroken bluswerk. Een kilometerslange vuurlinie en een plotse winddraaiing maakten de strijd tegen de natuurbrand bijzonder moeilijk. 2 Limburgse brandweermannen werden afgevoerd met een CO-intoxicatie. Voor veel brandweermannen was het de eerste keer dat ze zo langdurig een natuurbrand bestreden. De aanpak verschilt sterk van een gewone brand, niet aanvallen, maar soms wachten tot het vuur dichterbij komt, bleek bijzonder moeilijk. 20 Limburgse brandweermannen blijven nog ter plaatse voor het nablussen. Burgemeester Mark Heeselmans van de Sender-Loham haalt scherp uit naar Chevron Philips na het gaslek en de geurhinder van woensdagavond. Een jeugdbeweging merkte een sterke gas- of zwavelgeur op, waarna brandweer en politie metingen uitvoerden. Er werd geen gevaarlijke concentratie vastgesteld. Volgens de burgemeester ligt het grootste probleem bij de communicatie van het bedrijf. De gemeente werd pas donderdagochtend op de hoogte gebracht van het lek. Heeselmans noemt dat onaanvaardbaar en wil opnieuw duidelijke afspraken maken. Ook vraagt hij zich af of P-Alert ruimer kan worden ingezet. Vandaag blijft het overwegend droog, met vooral in de namiddag kans op een lokale bui en mogelijk een donderslag. Het wordt 21 à 22 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met enkele buien en een frisse nacht.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op, dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Goedemorgen allemaal, welkom bij Espresso hier bij Dudo. We begonnen vandaag met A Blue Blue Day van Anne Murray. Hier bij ons had ze eigenlijk maar één hele dikke grote hit. Maar in Engeland had ze verschillende hits, onder andere deze Blue Blue Day. Het is geen Blue Day, het is een Friday vandaag. Vrijdag de 21ste. Goedemorgen.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludo Wijn.
0: Ja, alweer 21 augustus, wat gaat de tijd toch snel. Maar geen nood, ook vandaag op deze vrijdag hebben wij voor u leuke muziek uitgezocht. Een stuk of 15 keigoeie nummers, onder andere van Scott McKenzie, van Mireille Mathieu, van Jude Dowland en deze van Johnny Tillotson. Poetry in Motion.

Ik wil niet dat je weggaat. Dat was Clouseau. En normaal draaien ze allemaal de hits uit de jeugdjaren van de populaire muziek. Maar deze kwam eigenlijk een beetje uit de tienerjaren. Misschien wel uit de twenjaren van de popmuziek. Het was toen al 2000 toen deze een hit werd. Ik wil niet dat je weggaat. Rap terug naar onze comfortzone dus met Sheila B. Devotion. En zij gaat zingen in de regen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Gaan ze heerlijk meezingen met deze plaat, vind je niet? Ja, prachtig toch? Giulio Iglesias, een voorganger van onze eigen Thibaut Courtois. Want ook Giulio Iglesias stond ooit in het doel bij Real Madrid. Maar het was waarschijnlijk zo geen goeie als onze Thibaut. Want anders had hij nooit zijn heil moeten zoeken in het zingen van plaatjes en daarmee zijn geld verdienen. Maar geef toe, hij verdient er ook wel genoeg mee. En trouwens, onze Thibaut, daarover gesproken, is ook nogal muzikaal aangelegd, want hij investeert een klein stukje van zijn vergaard kapitaal met voetballen in een platenfirma. Dat is inderdaad zo. Ben benieuwd wat er allemaal uitkomt, behalve songs van zijn eigen vrouw natuurlijk. Shocking Blue dan maar, uit 1970 en Mighty Joe.

Cool en de gang en Heidi High en Heidi Ho. En die man was vooral cool in de tijd. Dat is inderdaad zo. En de volgende plaat, die moeten we eigenlijk aankondigen door te beginnen met Er Was Eens. Want zo beginnen eigenlijk alle sprookjes.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Eentje zonder woorden om ons drieluik van vandaag mee af te sluiten. Team from a Summer Place en Percy Fate. Daarvoor You're Such a Good Looking Woman van Jude Holland. En daarvoor het sprookje Fairy Tale van Dana. Pretty Flamingo, terug naar de Golden 60s, 1966 om precies te zijn. Hier is Manfred Mann.

Mireille Mathieu, ze groeide op in Avignon in een gezin met 14 kinderen, zoals de oudste. En met 14 kinderen in de tijd, in de jaren 50 en 60, had je het niet zo breed. Dat hadden ze ook niet bij de familie van Mireille Mathieu. Ze brak door dankzij het tv-programma Télé Dimanche in 1965. En vanaf toen waren haar broodjes gebakken. Voilà, zo simpel is dat. We gaan terug naar 1970 met Steve Rowland en de Family Dog en Sympathy. Now

Jack Denees alias Jack Jersey met toch wel een van zijn grootste In the Still of the Night. Het is alweer van de 90's geleden dat we nog wat gehoord hebben van Philip Robrecht, maar toen had hij wel een hele dikke met deze vurige tongen.

Paul Anka, een van zijn bekendste platen. Uit de 60's zeggen ze allemaal dan, maar dat is niet waar. Hij kwam uit 1959, toen kwam hij uit, maar het was wel een dikke hit in de 60's natuurlijk. The Lonely Boy van Paul himself. Het is bijna 10:00, maar we lopen eerst nog even langs bij Scott McKenzie. En die gaat met ons mee naar San Francisco. En als we nog tijd hebben, dan wordt nog de Let's Kiss met Gudrun Yankees Orchestra. Fijne dag nog vandaag, veel plezier met de collega's, ook in het weekend. En graag tot maandag wat Espresso betreft.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Hoge Venen blijft de toestand verbeteren, maar het werk van de brandweer zit er nog niet op, dat zegt de provincie-gouverneur van Luik. Afgelopen nacht zijn zo'n 100 brandweerlieden ter plaatse gebleven om de branden in de gaten te houden en heropflakkeringen te voorkomen. Eerst raakte al bekend dat de grote natuurbrand volledig onder controle is. Een deel van de Limburgse brandweer heeft het gebied al verlaten. Het is nog altijd niet toegankelijk voor toeristen. Stuwdammen van Eupen en Gilip gaan wel weer open voor wandelaars. De gouverneur van Luik vraagt ook om zelf geen dieren te redden. Daarvoor staan gespecialiseerde hulpverleners in. 6 op de 10 Belgen vinden een goede balans tussen werk en privé doorslaggevend bij de keuze voor een job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vorig jaar waren dat er nog maar 5 op de 10. We hechten vooral belang aan genoeg vakantiedagen, een flexibel werkrooster en haalbare verwachtingen van onze werkgever. Toch blijft het loon nog altijd de belangrijkste factor om voor een bepaalde job te gaan. In het Nederlandse Sittard heeft een politieagent een man van 34 neergeschoten op het stationsplein in de buurt van het politiekantoor. De politie had een melding gekregen van een verdachte situatie, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De man uit Nijmegen kreeg een kogel in het been. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De plannen van Israël om meer dan 1200 nieuwe woningen te bouwen in de buurt van Oost-Jeruzalem zorgen voor internationale verontwaardiging. Het gaat om een gebied op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens critici dreigt de bouw het Palestijnse gebied verder op te delen, waardoor de oprichting van een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Ook VN-topman Guterres is er niet over te spreken. Het is eerst droog met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en gaat het opnieuw regenen. Er is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

Fritz Sugar uit 1972 met dit instrumentaaltje, Girl Like You. 6 over 10, vrijdag is het 21 augustus. Gaan we zo stilaan naar het weekend op, vrienden, hè? Samen met Radio Ludo, samen met jou Evergreens. En nog eens dankjewel aan Ludo Wijnen, want de koffie was weer uitstekend deze morgen. Samen met zijn Espresso radioprogramma. 10:12, lunchbox. We leggen onze boterhamdoos open, kijken wat het aperitief brengt. En tussenin de muziek van Teach In met Dingedang, was een Eurovisie liedje. Ook Otis Redding en die is Arms of Mine komen eraan. En straks Ronnie Milsip met Pure Love. Is trouwens vandaag de dag voor de slachtoffers van terrorisme op 21 augustus. Hier is Ray Charles nog, Hit the Road Jack.

De Internationale Dag voor Slachtoffers van Terrorisme wordt elk jaar op 21 augustus herdacht. Vandaag dus. Deze dag is in 2017 door de Verenigde Naties ingesteld om erkenning te geven aan de pijn en het verlies die slachtoffers wereldwijd ervaren. Terroristische aanslagen veroorzaken niet alleen directe slachtoffers, maar laten ook diepe littekens achter bij families en gemeenschappen. Met deze dag wil de Verenigde Naties solidariteit tonen en slachtoffers een stem geven, zodat hun verhalen niet vergeten worden. Ook vraagt deze dag aandacht voor de noodzaak van steun, rehabilitatie en bescherming van rechten. Daarnaast is het ook een moment om te benadrukken dat samenlevingen moeten blijven bouwen aan vrede, dialoog en verdraagzaamheid. En zo staat 21 augustus symbool voor herdenking, erkenning en de gezamenlijke strijd tegen terrorisme. Deze internationale dag voor slachtoffers van terrorisme.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Hier in Vlaanderen werd het een monsterhit onder de versie van Anne Christie met Ik mis hem zo. Maar dit was de 70s vertolking van Brotherhood of Man en Oh Boy bij Ludo en The Shadows daarvoor nog eens. Vandaag op 21 augustus herdenken wij Guy Spitaals. Dat is een Waals politicus die stierf op een 21ste augustus. Now Otis Redding met These Arms of Mine.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag op 21 augustus herdenken wij de Belgisch-Franstalige politicus Guy Spitaals. Hij stierf op 21 augustus 2012 op 80-jarige leeftijd. Guy Spitaals was een vooraanstaand lid van de Parti Socialist, de PS, en was van 1981 tot 1992 voorzitter van die partij. Daarnaast was hij onder meer minister-president van het Waalse Gewest en jarenlang burgemeester van Ath. Spitaals gold als een van de machtigste politici van Wallonië in de jaren 80 en de vroege jaren 90. In 1994 trok hij zich terug uit de actieve politiek na zijn veroordeling in het Augusta-schandaal. Guy Spitaals wordt herinnerd als een invloedrijke en intellectueel sterke figuur binnen de Franstalige Belgische politiek.

Hij de zomer van 1966, Chris Mantis in The More I See You, The More I Want You. En zo gaat dat wel eens bij een verliefde koppeltje, hè. Elkaar meer zien, dus elkaar meer willen zien. Ja, en nu we het toch over de liefde hebben. The Crazy Little Thing Called Love. Dit is Queen.

Bobby Prins op de radio in Santa Maria, 1973. Hè. Ook al uit de zomertijd van toen. Met 7 jaar later, daarvoor bouwden wij de Groot in een tip van de sluier en toen openden we de jaren 80. En nog meer 70s werk zeker weten. 1975, dit was Teach In op Eurovisie toen voor Nederland, winnend liedje met Dingedang.

Het winnend liedje van Eurovisie 1975, Fish in Dingedang, bij Ludo. In Hasselt kan je samen met het Stadsmus Hasselt naar Hasselt met Kids gaan. Op een speelse manier met leuke opdrachten onderweg gaan we op ontdekking in Hasselt. En dat nu zondag 23 augustus van 14 tot 16 uur. We stoppen bij interessante plekjes en voorzien ook enkele kleine uitdagingen. Om te eindigen maken de kinderen ons met stoepkrijt duidelijk wat ieder van hen

het meest is bijgebleven. Het wordt een avontuur voor de hele gezin, met de Hasseltse toeristische gidsen. En de gids Lisbeth Matthijs. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Nu zondag 23 augustus, 14 uur in de Guido Gezellestraat 2 in Hasselt, aan het Stadsmus van Hasselt.

Nederlandse man met zijn donkere zonnebril op, Lee Towers, zo zal hij voor altijd blijven herinnerd worden. Met een song uit 79, It Takes a Fool Like Me. Goede voormiddag, je luistert Radio Ludo, toonaangevende retro radio. Overal in de provincie Limburg op DAB+. Je hoort ons vanuit Hasselt en vanuit Haspengouw op 2 FM-frequenties. En daarbuiten via radioludo.be, via onze livestream of op je internetradio. Patsy Cline, hier zijn Heartaches.

Het was eigenlijk een cover van een eerder uitgevoerd liedje in de 70s. Jimmy Frey die deed dat in de zomer van 1980 met Yes, I Know op de radio. Dit zijn je leukste evergreens. Gaan we stellen op naar 11 uur bij Ludo. Doen we straks nog met The Crazy World of Arthur Brown in Fire. En nu Peter Andre, Mysterious Girl. Tot ziens.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Sint-Truiden komen er mogelijk venstertijden voor zwaar goederenverkeer in het kernwinkelgebied. Voertuigen van meer dan 3,5 ton zouden er alleen nog tussen 6:00 en 10:30 s'morgens mogen leveren. Zo wil het stadsbestuur de verkeersveiligheid verbeteren en tijdens drukke winkeluren meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. Kleinere bestelwagens en koeriers blijven gewoon welkom. Ook de bestaande shop-and-go-regeling blijft behouden. Meer dan 150 handelaars maken daar inmiddels gebruik van. Minstens 12 Limburgse BNB's zijn opgelicht door 4 Nederlandse gasten die wekenlang van verblijf naar verblijf trokken zonder te betalen. In totaal gaat het om duizenden euro's. In Gingelom werden de 4 uiteindelijk door de politie betrapt. Politie en parket zijn een onderzoek gestart en roepen andere gedupeerden op om aangifte te doen. Mogelijk zijn er meer dan 20 slachtoffers. Vandaag blijft het overwegend droog, met vooral in de namiddag kans op een lokale bui en mogelijk een donderslag. Het wordt 21 à 22 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met enkele buien en een frisse nacht.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Nederlandse zangeres en mediapersoonlijkheid Patricia Pai met een bijzonder leuk liedje. Living Without You, lekkere discoklanken uit 77, hè? En een fijne zang in de Lage Landen toen. 10:45 tot 12:00 nog deze Lunchbox. Net voor het weekend, The Carpenters. Bij ons ook Andy Williams en zelfs een liedje van Petty Pravo komt eraan. Zo dadelijk een krantennieuwsje waarbij we het hebben over artificiële intelligentie die faalde bij een examenverbetering. En nu nog eens Dean Martin op de radio. I will.

Dat is bizar krantennieuws. Een AI-systeem, een artificieel intelligentiesysteem, dat toezicht moest houden tijdens examens, heeft in een groot aantal gevallen gefaald. Daardoor moeten we naar verluid zo'n 58.000 studenten hun examen opnieuw afleggen. Het systeem werd ingezet om mogelijke fraude en verdachte bewegingen automatisch te detecteren. Bij de verwerking zouden echter problemen zijn ontstaan met de beoordeling van examenbeelden. Studenten kregen daardoor mogelijk onterecht een melding of konden hun examen niet correct afronden. De omvang van het probleem heeft geleid tot grote frustratie bij studenten en onderwijsinstellingen. Voor veel betrokkenen betekent de beslissing extra stress en opnieuw studeren voor hetzelfde examen. De verantwoordelijke organisatie onderzoekt momenteel wat er precies is misgelopen. Ook wordt bekeken hoe toekomstige examens betrouwbaarder met AI kunnen worden gecontroleerd. De zaak roept intussen vragen op over de grenzen van geautomatiseerd toezicht in het onderwijs.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

De band Racy op het einde van de jaren 70. Een boy, oh boy, met Petty Pravo. En daarvoor ook nog eens bij ons bij Radio Luto. Straks terug in de tijd met een nieuwsfeit. Dag op dag vandaag op 21 augustus zullen we het eens hebben over de diefstal van de Mona Lisa uit het Louvre. Dat gebeurde op deze dag.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag, op 21 augustus. In 1911 werd op deze dag de wereldberoemde Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen uit het Louvre in Parijs. Het schilderij van Leonardo da Vinci verdween zonder dat iemand het meteen opmerkte, wat leidde tot grote consternatie. Pas de volgende dag werd de diefstal ontdekt toen een fotograaf merkte dat de muur leeg was. De politie startte een grootschalig onderzoek, maar bleef lang in het duister staan. De dief bleek Vincenzo Perugia te zijn, een Italiaanse klusjesman die vond dat het meesterwerk thuis hoorde in Italië. Pas 2 jaar later dook de Mona Lisa weer op in Florence. De diefstal maakte het schilderij beroemder dan ooit tevoren. De diefstal van de Mona Lisa uit het Louvre in Parijs, dat was 21 augustus 1911.

De Crazy Horse scoorde in 1972 met Un jour sans toi. En net dat liedje draaiden we hier nog eens deze voormiddag op Luto. Veel muziek in de zomer van 2026 op jouw toonaangevende retro radio. Hier is Thumb Jones.

Ricky Nelson was de man achter het liedje Hello Mary Lou in der tijd. Maar ook achter dit plaatje, de Teenage Idol van Ricky Nelson uit 62. Met Chic daarvoor in Rebels Are We. De weetjestrommel, zometeen bij ons. Een weetje vandaag over slagers in Azië en in Afrika. Beenhouwers dus.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Vandaag hebben we het dus over de beenhouwer of de slager. In bepaalde culturen, zoals in delen van Azië en Afrika, worden slagers gezien als mensen met een speciale rol. Hun werk met vlees symboliseert de overgang van leven naar voeding, iets dat spiritueel geladen is. Men gelooft dat het snijden van vlees negatieve energie kan doorsnijden en zo geluk brengt. Vooral bij rituele slachtingen wordt de slager als zuiverend figuur gezien. Zijn mes snijdt niet alleen vlees, maar ook onheil weg, zeggen sommigen. In huis halen ze dan ook graag vlees van een geluksdrager. Een goed stuk vlees en positieve vibes dus. Het is maar hoe je het bekijkt. Dat gebeurt dus in Azië en Afrika.

Karen en Richard Carpenter, de Carpenters samen met z'n tweeën waren ze in The Top of the World, met een plaatje uit 73 trouwens. Later in de 90's heeft Dana Winner daar een Nederlandstalige bewerking op gemaakt, onder het dak van de wereld, weet je nog. Dit is Radio Ludo, goede voormiddag. Je hoort ons vanuit het kloppend hart van Hasselt, de provinciehoofdstad. Hier is Snoopy in No Time for a Tango uit de discotijd.

Oorspronkelijk liedje van Marva, wat gecoverd werd door Jaco Bont hier in Vlaanderen. Ook Vlaamse muzikanten, zangeres met een hele mooie timbre en een fantastische stem. Hè? Het Lied van de Zee. Tot bijna 12 uur en in de zomertijd hebben we nog meer van die fijne zomerse liedjes voor jou de dag door. Ramona met de Blue Diamonds nog hier tot 12 en ook Shame on the Moon, Bob Seger zometeen. Maak er een mooie vrijdag van, een fijn weekend, ook met Mark, met Ludo tussen het weekend in. En maandag, dan doen we dat nog eens opnieuw, vanaf 10 uur, een nieuwe lunchbox. Tot dan.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de Pukkelpop campings kunnen festivalgangers opnieuw terecht bij de pop-up van kringwinkel Occasie. Van regenjassen en kampeerspullen tot verkleedkleren, zonnebrillen en gekke accessoires, het aanbod is groot. Er werd maar liefst 8 ton tweedehandsmateriaal ingezameld. Daarvan bestaat bijna 4 ton uit kleding en accessoires. Vooral na een regenbui loopt het storm voor regenjassen. Ook tenten, slaapzakken en luchtmatrassen zijn beschikbaar. Wie dat wil, kan zijn luchtmatras zelfs voor 1 euro laten opblazen. Zo krijgt tweedehandsmateriaal een tweede leven op Pukkelpop. In Peer trakteert de stad deze zomer de buurtwerkingen op ijsjes. Een ijskar trekt langs maar liefst 74 buurtfeesten en speelstraten. In totaal worden daarbij zo'n 3870 ijsjes uitgedeeld. Peer telt 66 buurtwerkingen die aangesloten zijn bij het Vrije Tijdsloket. Die organiseren onder meer buurtfeesten, wandelingen, fietstochten en straatacties. De stad ondersteunt hen ook met materiaal, drukwerk en vergaderruimtes. Volgens het stadsbestuur zorgen de buurtwerkingen voor meer verbondenheid en een aangename sfeer. De ijskar is dan ook een bedankje voor hun inzet. Vandaag blijft het overwegend droog met vooral in de namiddag kans op een lokale bui en mogelijk een donderslag. Het wordt 21 à 22 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met enkele buien en een frisse nacht.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig. Het is goed.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in. Dat zijn het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is om 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In Groningen, in Nederland, is vanmorgen een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het Nederlandse Meteorologisch Instituut is de aardbeving het gevolg van de gaswinning. In maart was er in dat gebied ook al een aardbeving met een kracht van 3,0. De politie in Australië heeft een man opgepakt die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf tot 20 jaar. Zeker 5 mensen worden vermist in Zwitserland na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Dat gebeurde in de gemeente Thusis. Er zijn ook 8 gewonden, 2 daarvan zwaar gewond. 14 andere, waarschijnlijk bewoners, konden op tijd het gebouw verlaten. De brand ontstond vannacht en leidde ertoe dat het trappenhuis instortte. De hulpdiensten hadden een kraan nodig om het dak te openen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en tot 22 graden vandaag. Ook morgen wolken en kans op regen en tot 22 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse brandweer keert terug uit de Hoge Venen na 5 zware dagen van onafgebroken bluswerk. Een kilometerslange vuurlinie en een plotse winddraaiing maakten de strijd tegen de natuurbrand bijzonder moeilijk. 2 Limburgse brandweermannen werden afgevoerd met een CO-intoxicatie. Voor veel brandweermannen was het de eerste keer dat ze zo langdurig een natuurbrand bestreden. De aanpak verschilt sterk van een gewone brand, niet aanvallen, maar soms wachten tot het vuur dichterbij komt, bleek bijzonder moeilijk. 20 Limburgse brandweermannen blijven nog ter plaatse voor het nablussen. Burgemeester Mark Heeselmans van de Sender-Loham haalt scherp uit naar Chevron Philips na het gaslek en de geurhinder van woensdagavond. Een jeugdbeweging merkte een sterke gas- of zwavelgeur op, waarna brandweer en politie metingen uitvoerden. Er werd geen gevaarlijke concentratie vastgesteld. Volgens de burgemeester ligt het grootste probleem bij de communicatie van het bedrijf. De gemeente werd pas donderdagochtend op de hoogte gebracht van het lek. Heeselmans noemt dat onaanvaardbaar en wil opnieuw duidelijke afspraken maken. Ook vraagt hij zich af of P-Alert ruimer kan worden ingezet. Vandaag blijft het overwegend droog met vooral in de namiddag kans op een lokale bui en mogelijk een donderslag. Het wordt 21 à 22 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met enkele buien en een frisse nacht.

maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Check www.deSquareKern.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselaren is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen we die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de Pukkelpop campings kunnen festivalgangers opnieuw terecht bij de pop-up van kringwinkel Occasie. Van regenjassen en kampeerspullen tot verkleedkleren, zonnebrillen en gekke accessoires, het aanbod is groot. Er werd maar liefst 8 ton tweedehands materiaal ingezameld. Daarvan bestaat bijna 4 ton uit kleding en accessoires. Vooral na een regenbui loopt het storm voor regenjassen. Ook tenten, slaapzakken en luchtmatrassen zijn beschikbaar. Wie dat wil, kan zijn luchtmatras zelfs voor 1 euro laten opblazen. Zo krijgt tweedehands materiaal een tweede leven op Pukkelpop. In Peer trakteert de stad deze zomer de buurtwerkingen op ijsjes. Een ijskar trekt langs maar liefst 74 buurtfeesten en speelstraten. In totaal worden daarbij zo'n 3870 ijsjes uitgedeeld. Peer telt 66 buurtwerkingen die aangesloten zijn bij het Vrije Tijdsloket. Die organiseren onder meer buurtfeesten, wandelingen, fietstochten en straatacties. De stad ondersteunt hen ook met materiaal, drukwerk en vergaderruimtes. Volgens het stadsbestuur zorgen de buurtwerkingen voor meer verbondenheid en een aangename sfeer. De ijskar is dan ook een bedankje voor hun inzet. Vandaag blijft het overwegend droog, met vooral in de namiddag kans op een lokale bui en mogelijk een donderslag. Het wordt 21 à 22 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met enkele buien en een frisse nacht.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Deze zomer is nu al de heetste sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Rekening houdend met de voorspellingen voor de rest van deze maand zal de gemiddelde temperatuur uitkomen op 20,2 of 20,3 graden. Het vorige record dateert uit 2018 met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden. Ook de komende maanden zullen wellicht warmer worden dan normaal. Daardoor gaat 2026 mogelijk ook de geschiedenisboeken in als het warmste jaar ooit. In een appartement in het centrum van Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De vrouw is al een tijd geleden overleden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde. De politie heeft het appartement verzegeld. Haar vriend van 43, die bij haar woonde, is al meer dan een maand niet meer gezien. In de haven van Zeebrugge zijn dit jaar al duidelijk minder mensen opgepakt die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te reizen. Dat meldde gouverneur van West-Vlaanderen. In de eerste 6 maanden waren er 36 arrestaties. Vorig jaar waren dat er nog 65. De daling heeft vooral te maken met de betere beveiliging van de haven, met extra camera's en afsluitingen. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 2 vrouwen van 66 en 73 om het leven gekomen bij Russische drone-aanvallen. 2 anderen raakten gewond. 3 huizen werden verwoest door een brand en veel andere raakten beschadigd. Oekraïne vuurde ook honderden drones af op Russische doelwitten. In Moskou ging het luchtalarm af en gingen verschillende luchthavens tijdelijk dicht. Zo'n 1000 kilometer ten noordoosten van Moskou is ook een olieraffinaderij getroffen. Lotte Kopecky verlaat de ronde van Groot-Brittannië. Ze voelt zich niet goed. Onze landgenote speelde de voorbije dagen nog een belangrijke rol in de 2 etappenzeges van haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes. Vandaag rijden de renners de 3e rit. Het is grijs met af en toe buien die plaatselijk hevig kunnen zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen starten we zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Zondag blijft het meestal droog met een mix van opklaringen en wolken. We halen dan zo'n 22 graden.

plaat die we regelmatig draaien is The Gambler van Kenny Rogers. Wel, het is uit dat gelijknamig album dat dit zijn tweede single was destijds. En daarvoor gingen we terug naar het voorjaar van 1979 met Kenny Rogers en het mooie She Believes in Me. Een heel goede namiddag en welkom in de laatste Hallo Limburg van deze week. Want het is vrijdag en dat betekent dat we samen richting weekend gaan. We bekijken ook even wat er allemaal te gebeuren staat in onze mooie provincie. En straks uiteraard ook weer dat muzikale feit van vandaag. En dat is 21 augustus.

0: contento dei kick. Taking black, hallelujah, to is a man. Ah, hallelujah, to is a man. Love to hear, to is a man. Hallelujah, da mokske is a man. Ow!
1: Tussen al 76 geworden en na een eerdere sabbatperiode staat deze man weer volop in de schijnwerpers. En de Vlaamse rocklegende treedt onder andere op tijdens het festival Low for Life in Scherpenheuvel-Zichem. Dat vindt plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 september met een welgevulde affiche. En dat allemaal ter nagedachtenis van Lorenz Lavers, de man die overleed op jonge leeftijd aan ALS. Meer daarover vindt u via de website lowforlife.be. En na Remo van het Groenwoud, tijd voor de 3 Degrees.

boodschap voor alle meisjes op deze aarde. Die kwam van Peter Kraus in deze Jedes Mädchen auf Erden. Straks gaan we het hebben over Pukkelpop, de tweede dag vandaag. Eerst nog die Electric Light Orchestra. En met hen nemen we de Last Train to London.

Ja, uiteraard onder aanvoer van Jeff Lynne was dat die Electric Light Orchestra in deze Last Train to London. En na een geslaagde openingsdag maakt Pukkelpop zich vandaag alweer op voor de tweede festivaldag met onder andere op de affiche Youngblood, die ondanks een gebroken been toch zal optreden, maar dan wel op krukken. En er is ook een verrassingsact van Royal Blood. Veer, ja, dat belooft een uitdaging te worden, want over het hele land worden onweer, felle regenbuien en rukwinden tot 60 km per uur verwacht.

is zo'n beetje een herinterpretatie van de wereldberoemde popklassieker van de Ronettes. Een plaat die eigenlijk dateert uit 1963, maar dit hier was de uitvoering door Leslie Grace. Zij staat bekend als een van de meest vernieuwende stemmen uit de bachata en de Latin pop. Be My Baby, nu gevolgd door The Merry Men, en dat in Mary Ann.

David Carroll hier bij Radio Ludo in The White Rose of Athens. En nog nieuws voor de dames, want het Nederlandse modemerk Nora maakt opnieuw zijn intrede in België. Volgend jaar april opent de kledingketen namelijk een winkel in Hartje Hasselt en dat in de Koning Albertstraat. Het wordt de eerste officieel aangekondigde vestiging sinds het merk besliste om opnieuw uit te breiden naar Vlaanderen. Ja, Nora richt zich op damesmode en telt intussen meer dan 120 winkels in Nederland. Daar blijft het bedrijf zowel nieuwe filialen openen als bestaande winkels uitbreiden en of vernieuwen. En nu wordt de blik dus opnieuw op België gericht met Hasselt als startschot.

Een greep uit de Franse klassiekers met deze van Sacha Distel. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag, 21 augustus. Eerst nog Timmy Euro en My Special Angel.

Timmy Euro en Special Angel. Ons muzikaal feit dateert enerzijds uit 1967, want op deze dag trok de Amerikaanse rockband The Doors de studio's in om hun opnames te maken van het succesvolle tweede album Strange Days. En ook Patsy Cline ging in de studio's, en dat was in 1961. Daar ging ze het icoonse nummer

zomersgegeven van Vaya con Dios en dat met Puerto Rico. Straks deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Keith West en zijn Excerpt from a Teenage Opera.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Oud-wielrenner en Vlaanderiaan Frans Verbeek is overleden. Verbeek was een cultfiguur die zijn profcarrière lange tijd combineerde met een baan als melkboer. Ondanks de bikkelharde tegenstand van onder meer Eddy Merckx en Roger de Vlaming, won hij in de jaren 70 66 koersen, waaronder de Amstel Gold Race, de E3-prijs en de Waalse Pijl. Na de Ronde van Vlaanderen 1975 gaf hij het legendarische interview, waarin hij zei dat Merckx 5 km per uur te snel reed voor iedereen. Frans Verbeek is 85 geworden. In Oostende is vanmiddag een jongen van 8 uit het water van de spuikom gered. Een surfer zag het kind en kon het op het droge brengen. De jongen was kort voordien als vermist opgegeven door zijn ouders. Hij nam deel aan een vakantiekamp in de buurt en zou met speciaal vervoer naar huis komen. Toen dat niet gebeurde, sloegen zijn ouders alarm. Het jongetje is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is er opschudding over de vondst van een geheim wapendepot in een bos nabij Berlijn. Dat gebeurde vorig jaar al, maar lekte nu pas uit. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens en munitie moesten dienen voor een aanslag in Duitsland en dat ze er mogelijk gelegd zijn in opdracht van een buitenlandse mogendheid of een terreurgroep. In de zaak is inmiddels 1 man opgepakt in Roemenië. Duitsland vraagt om zijn overlevering. En in rit 3 van de Renewy Tour heeft de Lotto Intermarché-ploeg nog eens kunnen winnen. In Geraardsbergen bleef Jeno Bergmoes nipt een groep sprinters voor. Hij komt ook aan kop in de stand. De vorige leider Jasper Philipsen spurte naar plaats 2 en behoudt door de bonificatieseconden ook kansen op de eindzege. Bergmoes stelt 6 seconden voorsprong op de Vlam van Ham. De Renewy Tour eindigt zondag in Leuven. De kans op een bui blijft ook vanavond, vooral in het binnenland. Rukwinden tot 60 km per uur. Ook vannacht regen en wind, vooral in het oosten en aan zee. Nacht minima tussen 10 en 15 graden. Your attention, please. Dit is Koen Bak.

Niet zo lang meer. Wait until September. Muziek van The Fortunes. Als start hier van het tweede deel van deze Hallo Limburg. Met zometeen onder meer Dalida en The Everly Brothers.

Ja, dat waren Don en Phil Everly als The Everly Brothers in Till I Kissed You. En nu een van die zeldzame nummers. Je kan hem nog terugvinden op het album The Very Best of the Vidals. Yesterday and Today. Met toen liedzanger Peter Anders, die toen nog onder zijn echte naam Pieter Andreoli opnam, optrad liever en dat samen met Jim Calvert. We gaan terug naar 1960 en dat met deze Heartbreaker.

een beetje Vlaams goud en meteen herkenbaar Paul Severs. En dat is niet waar. Wie morgen liever lokale lekkernijen ontdekt, kan terecht op het Zeemeinplein in Genk. Want daar is er oogst. Je weet al, die boerenmarkt, waar een 15-tal lokale boeren en producenten hun producten voorstellen. Bezoekers kunnen er verse, seizoensgebonden en lokaal geproduceerde producten kopen en meteen ook kennis maken met de mensen die erachter zitten. En wie wat langer wil blijven hangen, kan aanschuiven voor een boerenontbijt of een dagverse lunch met lokale ingrediënten. Ook voor kinderen valt er wat te beleven, want tegelijk met een markt vindt daar een buitenaardse workshop plaats in het kader van Playground. Later op de dag staan op Zeemeinplein nog een opening van verschillende expos, open studios, dat ook nog DJ's en live performance op het programma. Dat dus morgen aan het Zeemeinplein in Genk, morgen zaterdag 22 augustus vanaf 10 uur, en meer informatie via zeemein.be.

dat waren die Searchers en Take It or Leave It. En voor zij die morgen een beetje sportief willen bezig zijn, wel, die kunnen onder meer naar de Coal Miners Trail op het Torpark. Deelnemers kunnen daar kiezen uit 4 afstanden, dat zijn 7, 15, 21 of 30 kilometer. En alle parcoursen hebben minstens 1 stevige uitdaging gemeen. Zo moeten lopers via 450 trappen verdeeld over 4 etages naar de top van de Mijntril. Daar worden de inspanningen wel beloond met een panoramisch uitzicht over Genk en de omgeving. Daarna gaat het verder door bossen met als sfeervolle afsluiter een passage onder de mijnschacht. Elke deelnemer krijgt aan de finish een unieke coal miners medaille. Ook canitrailers zijn daar welkom op voorwaarde dat hun hond aangelijnd blijft en ze achteraan starten. Dat is morgen zaterdag 22 augustus vanaf 12 uur. En voor meer informatie kan je terecht op de website van der Zanden, koppelteken limburgruns.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

romantisch plaatje van Bobby Vinton in Roses Are Red. En dan naar Louis Neefs. Hij neemt ons mee naar het strand van Oostende.

Dat was muziek van Peaches en Herb in deze Reunited. Zometeen weer tijd voor ons muzikaal feit, maar eerst nog dit nummer van The Cowsills in Indian Lake.

Cozils en met hen gingen we richting Indian Lake. En nu weer ons muzikaal feit van vandaag, 21 augustus. En daarvoor gaan we terug naar 1961, want dan wordt bij Tamla Motown Please Mr. Postman van The Marvelettes op single uitgebracht. En hiervan gaan meer dan 1 miljoen stuks over de toonbank. En het wordt de eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor Motown. Ja, de Marvelettes zijn een van de eerste damesgroepen trouwens die succes kenden. En op dat moment, na de Miracles, de op één na meest succesvolle Motown act. En bij de begeleidingsgroep, namelijk de Funk Brothers, is dan Marvin Gaye de drummer. Dat nummer Please Mr. Postman staat trouwens in 1975 opnieuw op nummer 1, maar dan in de versie van de Carpenters. En is ook legendarisch in de uitvoering van The Beatles uit 1963. Maar dit hier is het nummer van The Marvelettes.

was Lindsay De Paul in Sugar Me aan het einde van deze Hallo Limburg. Volgende week is het trouwens de laatste week wat betreft Hallo Limburg hier bij Radio Ludo, elke werkdag tussen 5 en 7. Maar meer daarover, dat vertel ik je volgende week wel. Morgen zit hier natuurlijk onze collega Mark Brillewet en we laten u vandaag met deze plaat van Fats Domino en I Want To Set The World On Fire. Alvast een heel fijn weekend en heel graag tot aanstaande maandag om 1:05 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Als ik mijn laatste liedje heb gezongen, dan zakt de vermoeidheid in mijn schoen. Maar dan krijg ik weer hoop

Grunt de stecht de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek.

morgen s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

That's what you got. Yeah. Now let's go one time.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

sensi tu e nella mente tu.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.